Alice Miller bimare la shrill kitre lab hemizman illa b'urxa et pulxana unisjana.